0: Brahim Wimu Boise. Chris Brahim Wimu. Kaltu Boise. Boise? Ach, dan wat is waar?
1: Wie zei voor de rij nacht rauw?
0: Karaturair.
1: Een rally.
0: Die raar toe moran Boise.
1: Die achterin dien een moran. Fuwer een thee welle. Wie meeg tridle Long John Silver in juf. Tashi kurha gardo. Rogar.
0: Wat zijn waar?
1: Ta. Niet fae kor mora mech se marv. Ain scale?
0: Joel scale.
1: Care the hogan shuhu.
0: I'm 46A, I guess an aim shit. Vim vas strompe. He fachis an go mach a jedic

0: be these roots. I be these roots. I be these roots. I be these roots. I be these roots. I be these roots. I be these roots. I be these roots. I be these roots.
1: Wat geis aan Gurm Clow er radio in Liffe. Wat je gedi aan Agron Ian op daar aan Gurm Clow er radio in Liffe. Dit is shape van Kakar FM. Om de wak. Kian aan Theo Parish en op daar aan hem These Roots. Kernini Sound Signature. Ook van Lynn. Bio en Shot er radio in Liffe. On Gurm Clow. Gedi de hoortwijs op daar. Thank you.